bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
2: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
1: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is zijn eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. Op WBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
2: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to, and pretty quickly.
1: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Ze hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
2: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
1: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld, omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het gewoon zomeren. Hoogzomers weer met temperaturen die nog verder oplopen naar het eind van de week toe en het weekend mogelijk hier en daar 30 graden. Het lijkt wel dat die allerhoogste maxima die eerder ingetekend werden er voorlopig niet komen, omdat de wind eerder noord-noordoost blijft en die hele Franse, warme Franse lucht ons op die manier niet onmiddellijk kan bereiken. Niettemin zijn echt hoogzomerse maxima eind de 20 graden, lokaal rond de 30 de komende dagen. Aan zee telkens iets minder, maar ook daar toch royaal zomers met 23, 24, 25 graden. Veel zon, soms dus een paar wolkjes daarbij, maar de zon speelt voorlopig de absolute hoofdrol. En van neerslag of buien, daar spreken we niet over. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrijscheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
2: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
1: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord en Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn 2 mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, 2 werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
2: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
1: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Het is tijd voor onze VBRO-ontbijtshow, die van vandaag donderdag alweer een goede morgen toegewenst luisteraar. De redactie was mij daarnet voor met het nieuws van 7 uur en je hoort ze om het half uur tot straks 9 uur het afrondende nieuws van deze donderdagse VBRO-ontbijtshow. Voor het weer zorgt Geert Naassens uiteraard. Hij bezorgt ons datgene wat we willen weten over vandaag donderdag, maar natuurlijk ook de volgende dagen en dan ook al even lonken naar het optilzijnde weekend. In onze VBRO Zomerradio 2025, en je weet wat dat betekent, nog veel meer muziek dan door de band. En dat geldt ook voor deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas. Hey,
1: ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen, dat het nog de vrijscheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld, omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

Het lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook. Ook vandaag weer hoog oplopende temperaturen. Die beginnen al hoogzomers met een 15-tal graden om te starten aan de dag. Dus in geen tijd zitten we weer aan 20, 25 en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Ze hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrijscheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
2: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
1: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld, omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
7: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

Goedemorgen luisteraar, kom je er nu pas bij. Dit is onze VBRO ontbijtshow op donderdag. We zijn alweer toe aan deel 2. Dat begonnen we daarnet met het morgennieuws van 8 uur. We hebben er nog 2 te goed, 2 journaals. En dan is deze VBRO ontbijtshow voor de op 1 na laatste dag van deze werkweek ook alweer voltooid verleden tijd. Een nieuws, ochtendnieuws om 8:30 en dan afrondend nog een keer om 9:00. Ook nog 2 keer weer voor 9:00 met Geert Naassens uiteraard, die daarvoor tekent. Kort en bondig de informatie voor vandaag en dan uiteraard het iets uitgebreider ochtendweerpraatje zo omstreeks 8:45. Dan beginnen we ook alweer aan de laatste rechte lijn van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: 25 juli in Zalonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Daze.
2: Ik ben gek op jou, te quiero.
0: Aureli.
1: Hier schijnt de liefde, kom, dans met mij. Ik wil elke dag.
0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
6: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
5: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
7: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
10: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

Het lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer. Hoog oplopende temperaturen, die beginnen al hoogzomers met een 15-tal graden om te starten aan de dag. Dus in geen tijd zitten we weer aan 20, 25 en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter. Na,
2: na, na, na. Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04

0: info@vbro.be.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter. Dit is

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
0: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Zonnebeekse deelgemeente Geleveld een kleine bestelwagen in brand gevlogen. Toen de brandweer rond 00:30 arriveerde, stond het hybride voertuig al in lichte laaien. Een verkeersbord en een haag in de buurt liepen ook schade op. Ook een rolluik van een woning smolt door de hitte. Er raakte gelukkig niemand gewond. In een assistentiewoning in Sint-Pieters bij Brugge aan woonzorgcentrum Prinsenhof is gisteren namiddag een kleine brand ontstaan. De bewoonster van een appartement had na het roken haar sigaret in de vuilnisbak gegooid, waarna het plastieke zakje begon te smeulen en voor veel rookontwikkeling zorgde. Toen de brandweer arriveerde was het brandje al geblust. De brandweer moest enkel nog de ruimte ventileren. De schade bleef gelukkig beperkt. En de hulpdiensten hebben woensdag een urenlange zoekactie gehouden in Stavelen bij Alveringhem. Vlak bij het water op een afgelegen plaats had een wandelaar een draagzak voor baby's en enkele spullen opgemerkt. Om elk risico te vermijden werd het water en de onmiddellijke omgeving volledig uitgekampt. Na 3 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag.

je rijk zijn en heel wijs. Of koning in een groot paleis. Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eerlegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Yeah, yeah.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

En er is een vrouw. En ze zit onder de douche en ineens roept ze naar haar chef, die zit de gazette lezen. Ze zegt, chef, doe de gordijn eens toe, want ik kom hier met een blote uit de douche en ik wil niet dat onze buurman mij zo ziet. En die chef die leest voort en die zegt zo, zeg, kom maar uit dat bad, hè. Als die een buurman u bloot ziet, hè, doet hij vanzelf zijn gordijnen wel dicht. Er komt een man bij de apotheker en zegt... meneer, zegt, heb u niks goed voor de hiek? De hiek, och, zegt hem. Hey, zoiets dat direct helpt. Och, en die apotheker heeft die man door zo'n sifflet tegen zijn kaak. Zegt, dat is best wat er is, verschieten. Jongen, zegt, het is niet voor mij, het is voor mijn vrouw, zegt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: www.bernard-entertainment.be.
1: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien, bevoegd minister in van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen.

0: gemaakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

12 uur in onze VBRO Radioclub voor deze donderdag. Het nieuws van 12, dat hebben we alweer gehad, het eerste middagnieuws. Er komt uiteraard nog meer nieuws aan van onze VBRO nieuwsredactie. En eerst volgende keer is dat al omstreeks 12:30. En om onze lunch samen dan af te ronden, uiteraard ook nog een keer om 13:00. Tussenin hebben we uiteraard weerman Geert Naassens, kort en bondig en in het lang en in het breed in zijn middag weerpraatje. En natuurlijk ook heel fijne muziek voor bij de lunch. Ja,

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storingsvrij.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee. Hoge maxima 24 graden, vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen, vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen ook vanavond. Weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen.

0: Weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Ga dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
2: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
2: Jason Bradley, Peter Lockett. Alwin Rennen, Dina Rodriguez en ook Danny Fabri. VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Deernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak.
4: 0471 82 52 62 050 78 83 33
2: of info@vbro.be.

lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij ook vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer, en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt, en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet, met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde, en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat Gera, dan zal ik het ook wel Gera drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: AP

seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboek van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en Ben wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden.

0: Benzine wordt morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Dit is...

lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer, en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt. En dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus. Een enkel wolkje misschien. Een sluierwolk hier of daar. Maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet, met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde, en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboek van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt. Met de liedjes van de Strangers en eigen werk. Live begeleid door de Rico.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee hoge maxima 24 graden. Vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO. Aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
0: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen rond 6:30 is in de Yperse deelgemeente Elverdingen een Mercedes Cabrio in de vlammen opgegaan. De bestuurder van de Cabrio met Franse nummerplaat kon nog net zijn wagen aan de kant zetten langs de Veunseweg ter hoogte van café Suikerfabriekje. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar het café. Toch smolten enkele rolluiken door de hitte. In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Zonnebeekse deelgemeente Geleveld een kleine bestelwagen in brand gevlogen. Toen de brandweer rond 12:30 arriveerde, stond het hybride voertuig al in lichte laaien. Een verkeersbord en een haag in de buurt liepen ook schade op. Ook een rolluik van een woning smolt door de hitte. Er raakte gelukkig niemand gewond. In een assistentiewoning in Sint-Pieters bij Brugge aan woonzorgcentrum Prinsenhof is gisteren namiddag een kleine brand ontstaan. De bewoonster van een appartement had na het roken haar sigaret in de vuilnisbak gegooid, waarna het plastic zakje begon te smeulen en voor veel rookontwikkeling zorgde. Toen de brandweer arriveerde was het brandje al geblust. De brandweer moest enkel nog de ruimte ventileren. De schade bleef gelukkig beperkt. En de hulpdiensten hebben woensdag een urenlange zoekactie gehouden in Stavelen bij Alveringhem. Vlak bij het water op een afgelegen plaats had een wandelaar een draagzak voor baby's en enkele spullen opgemerkt. Om elk risico te vermijden werd het water en de onmiddellijke omgeving volledig uitgekampt. Na 3 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral Helene.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee hoge maxima 24 graden. Vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
7: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook...

0: verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
1: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: VBRO.
1: Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 0800-1273 en 106.6 VBRO West.
1: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

zeggen, wat doe jij nu eigenlijk? Zo, Rome, Parijs, New York. Ja, ik reis zelf dus ook graag naar Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Malabombak is kapot. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht een uitgelezen zomeravond. De zoveelste op rij met opnieuw heel langzaam dalende temperatuur. Je kunt nog tot, ja, eigenlijk tot in de vroege uurtjes buiten zitten, want die temperatuur die zakt maar heel traag. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden komen. En dan nog tegen de ochtend minima van een graad of 15. 16, 17 en zelfs meer in stedelijke gebieden. Helder tot licht bewolkt, misschien een beetje nevelig hier of daar. En een zwakke wind uit de noordoostelijke richting daarbij. Dus morgen staat alles weer klaar in de startblokken om er opnieuw een prachtige zomerse dag van te maken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand.
3: Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden komen. En dan nog tegen de ochtend minima van een graad of 15. 16, 17 en zelfs meer in stedelijke gebieden. Helder tot licht bewolkt, misschien een beetje nevelig hier of daar. En een zwakke wind uit.

0: ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht een uitgelezen zomeravond. De zoveelste op rij met opnieuw heel langzaam dalende temperatuur. Je kunt nog tot, ja, eigenlijk tot in de vroege uurtjes buiten zitten, want die temperatuur die zakt maar heel traag. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden komen. En dan nog tegen de ochtend minima van een graad of 15. 16, 17 en zelfs meer in stedelijke gebieden. Helder tot licht bewolkt, misschien een beetje nevelig hier of daar. En een zwakke wind uit de noordoostelijke richting daarbij. Dus morgen staat alles weer klaar in de startblokken om er opnieuw een prachtige zomerse dag van te maken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Botanisch Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Vooruitzichten voor de komende dagen en eigenlijk op langere termijn ook zien er onveranderd hoogzomers uit. De komende dagen niks aan dat weerbeeld dat verandert. Het enige wat verandert is dat de temperaturen nog een tikkeltje hoger klimmen. In het weekend volop 30 graden op veel plekken. Telkens aan zee wat minder warm, maar ook daar royale zomerse maxima van 25 en meer. En dat alles uiteraard telkens gepaardgaande met heel veel zon. Weinig wolken, neerslag, daar spreken we al helemaal niet van. En dat weerbeeld dat lijkt zich al door te trekken tot ergens midden, ja, misschien zelfs eind volgende week. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie, maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen rond 6:30 is in de Ieperse deelgemeente Elverdingen een Mercedes Cabrio in de vlammen opgegaan. De bestuurder van de Cabrio met Franse nummerplaat kon nog net zijn wagen aan de kant zetten langs de Veunsweg ter hoogte van café Suikerfabriekje. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar het café, toch smolten enkele rolluiken door de hitte. In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Zonnebeekse deelgemeente Geleveld een kleine bestelwagen in brand gevlogen. Toen de brandweer rond 12:30 arriveerde, stond het hybride voertuig al in lichterlaaien. Een verkeersbord en een haag in de buurt liepen ook schade op. Ook een rolluik van een woning smolt door de hitte. Er raakte gelukkig niemand gewond. In een assistentiewoning in Sint-Pieters bij Brugge aan woonzorgcentrum Prinsenhof is gisteren namiddag een kleine brand ontstaan. De bewoonster van een appartement had na het roken haar sigaret in de vuilnisbak gegooid, waarna het plastieke zakje begon te smeulen en voor veel rookontwikkeling zorgde. Toen de brandweer arriveerde was het brandje al geblust. De brandweer moest enkel nog de ruimte ventileren. De schade bleef gelukkig beperkt. En de hulpdiensten hebben woensdag een urenlange zoekactie gehouden in Stavelen bij Alveringhem. Vlak bij het water op een afgelegen plaats had een wandelaar een draagzak voor baby's en enkele spullen opgemerkt. Om elk risico te vermijden werd het water en de onmiddellijke omgeving volledig uitgekampt. Na 3 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.
4: Ik ben gek op jou, Tikero.
0: Aurélie. En ook nog Frank Galon.
5: Bailame, bailame, fiesta.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijg je vanavond en vannacht een uitgelezen zomeravond. De zoveelste op rij met opnieuw heel langzaam dalende temperatuur. Je kunt nog tot, ja, eigenlijk tot in de vroege uurtjes buiten zitten, want die temperatuur die zakt maar heel traag. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden komen. En dan nog tegen de ochtend minima van een graad of 15. 16, 17 en zelfs meer in stedelijke gebieden. Helder tot licht bewolkt, misschien een beetje nevelig hier of daar. En een zwakke wind uit de noordoostelijke richting daarbij. Dus morgen staat alles weer klaar in de startblokken om er opnieuw een prachtige zomerse dag van te maken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

VPRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be.
1: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: De witte past een echte vent.
2: Vader Uitswijk, om een blauwe schelpte.
0: 8-2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is

zit muurvast, gezet rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij ook vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend, en dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden, dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.

single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Ik kwam laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg,

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware zesde rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

Jason Bradley, Peter Lockett, Alvin Rennen, Dina Rodriguez en ook Danny Fabri. VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Een chic idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermin worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

kasteel, nooit te veel, nog een bol, dikke lol, hier in de tent. Op de pier, groot vertier, 1000 kleine keffers hier, ruime sop, gooi.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

vermoord. Kan niet meer verkonden wat hij heeft bevonden. Arme president, weer werd een stem voor u gesmoord.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
3: VBRO. Ik luister niet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

tussen ben. Dat jij meeneemt naar huis. Nu mag ik de hemel danken. En duimen. Iedere dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. La, la, la, la. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.